0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Thank you. One, two, three.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u en jij weer luisteren naar Merwe Radio. Deze morgen wordt de uitzending van de Zendgroep Kerken verzorgd door de hervormde gemeente uit Hanningsveld-Giessendam. Presentatie en techniek worden verzorgd door Erik en Timotheus Versluis. En de voorbereidingen zijn gedaan door Erik. De ochtend ziet er als volgt uit. Eerst hebben we een half uurtje het kinderprogramma, gevolgd door een kerkdienst. En het laatste uur kunt u luisteren naar het programma Woord en Muziek. We wensen u en jou gezegende luisteruren toe. Goedemorgen kinderen. Vanmorgen hebben we een geschiedenis uit de Bijbel waarin het gaat over wie is mijn naaste. Maar eerst gaan we wat liederen draaien die er ook over gaan. Leer mij uw liefde, dat is het eerste lied.

Wat was ik zonder liefde? Ja, er is maar één iemand die dé liefde is. En dat is onze Heer Jezus, gezonden door de Vader. En straks hebben we een verhaal van de barmhartige Samaritaan. En eigenlijk gaat het er ook over. Als je aangeraakt wordt door Jezus, dan leer je ook zo te doen als de barmhartige Samaritaan. Maar eerst hebben we nog twee liederen. Eerst Scheepje onder Jezus' hoede. Dat gaat eigenlijk over of Jezus jouw leven leidt. En dan hebben we Het Fundament. En Het Fundament, dat is de Heer Jezus. Dat is het lied voordat we het verhaal gaan doen. Dus eerst Scheepje onder Jezus' hoede.

Ik heb een vraag, zegt iemand. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Een man die veel weet over de wetten van Mozes is naar Jezus gekomen. Hij heeft goed nagedacht over wat hij Jezus zou willen vragen. En hij hoopt dat Jezus iets zegt waardoor hij hem kan beschuldigen. Wat staat er in de wet? Vraagt Jezus. Dat had de man niet verwacht. Jezus geeft geen antwoord, maar hij stelt een vraag terug. Het antwoord weet hij natuurlijk wel. In de wet staat dat je de Heere God lief moet hebben.

Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En je moet net zoveel van je naaste houden als van jezelf. Jezus knikt. Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, dan zul je het eeuwige leven krijgen, zegt hij. De wetsleraar zit even aan zijn baard. Jezus heeft nog niks verkeerd gezegd. Nu kan hij hem niet beschuldigen. Hij moet vlug nog een vraag stellen. Wie is dan mijn naaste? Toch niet iedereen? Hij denkt aan de mensen die niet bij het volk van God horen, de heidenen. Die mensen mag hij toch wel haten. Dat zijn vijanden van God. Ik zal u een verhaal vertellen, zegt de Heer Jezus. De wetsleraar laat zijn schouders zakken. Dat schiet niet op. Eerst stelt Jezus een vraag. Nu vertelt hij een verhaal. Dat wil hij niet. Hij wil een antwoord. Waarmee hij kan laten zien dat Jezus zich niet aan de wet houdt. Maar Jezus begint al te vertellen. Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Rustig loopt hij door de bergen. Het is stil op de weg. Wat is dat? Opeens springt een rover tevoorschijn. En hij is niet alleen. Er zijn nog twee rovers bij hem. Ze hebben een stok in hun hand. Geef je geld hier, schreeuwen ze. De man probeert weg te rennen. Maar het lukt niet. Eén rover heeft hem al bij zijn arm gepakt. En de ander slaat op zijn rug. Ah, wat doet dat zeer. Hij zakt door zijn benen en hij valt op de grond. Stop, schreeuwt de reiziger. Hij gooit zijn tas met geld naar de mannen. Ze mogen alles hebben, als ze maar stoppen met hem slaan. Hij beschermt zijn hoofd met zijn armen. Maar de mannen houden niet op, ze slaan hem helemaal in elkaar. Woest trekken ze zijn mooie mantel uit. En als ze die hebben, gaan ze eindelijk weg. Ah, wat heeft de man een pijn. Opstaan kan hij niet meer. Hij hoopt dat er iemand komt die hem kan helpen. Het duurt een tijd, maar dan? Eindelijk, daar komt iemand aan. Het is een priester in witte kleren. Een knecht van God. De gewonde man wacht tot hij dichterbij is. Maar wat is dat? De priester komt niet daar naartoe. Hij gaat helemaal aan de andere kant van de weg lopen. Zou hij hem niet gezien hebben? Help, kreunt de man, help! Maar de priester loopt gewoon door met een grote boog om hem heen. Dan is ze stil op de weg. Voorzichtig probeert de man op te staan. Maar het lukt niet. Hij heeft zoveel pijn. Kijk, daar loopt er iemand. En hij draagt ook witte kleren. Het is de leviet. Iemand die de priester in de tempel helpt. Deze man zal toch wel helpen. Hij ziet dat de leviet aan de overkant van de weg gaat lopen. Ziet de gewonde man het goed? Hij kijkt niet eens naar hem. Zo snel als hij kan loopt de leviet voorbij. De gewonde man kreunt. Als niemand helpt, dan sterft hij hier. Opnieuw ziet hij iemand op de weg zijn kant uitkomen. Maar deze man heeft geen witte kleren aan. Het is een Samaritaan. De gewonde man maakt zich zo klein mogelijk. Ah, verschrikkelijk. Een Samaritaan? Joden hebben vreselijke ruzie met Samaritanen. Wat zal deze man doen? Zal hij hem nog meer pijn doen? Hij ziet dat de Samaritaan steeds dichterbij komt. Wat is er gebeurd? Klinkt de vriendelijke stem. De Samaritaan glijdt vlug van de rug van zijn ezel af en maakt zijn tas open. En voorzichtig begint hij de wonden van de man schoon te maken. Oeh, wat doet dat een pijn. De gewonde man zou het uit willen schreeuwen. Maar dan voelt hij iets aan zijn lippen. Drink maar wat, zegt de Samaritaan. Dan zal ik u daarna naar een herberg brengen. Hij tilt de man voorzichtig op zijn ezel. En als hij bij de herberg is, zegt hij tegen de herbergier: zorg goed voor deze man. Hier heeft u geld. En als het niet genoeg is, zal ik later de rest komen betalen. Het is even helemaal stil. Iedereen kijkt gespannen naar de wetsleraar. Hij strijkt door zijn baard. Wat zal hij van dit verhaal vinden? Wie van deze mannen is een naaste geweest? Wie heeft er goed voor deze man gezorgd? Vraagt Jezus. Eigenlijk wil de wetsleraar geen antwoord geven. Een Samaritaan die helpt. Hij had verwacht dat de wetsleraar wel zou helpen. Of een fariseer. Jezus knikt de wetsleraar toe. Dan fluistert deze zachtjes. De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man. Jezus knikt. U moet zelf net als de Samaritaan zijn. En goed voor de mensen om hem heen gaan zorgen. Langzaam draait de wetsleraar zich om. Jammer.
Jezus heeft niets verkeerd gezegd over de wet. Hij kan het niet beschuldigen. Maar hij heeft wel een wijze les gekregen.

Kinderen, bedankt voor het luisteren en een gezegende week toegewenst. Luisteraars, nogmaals goedemorgen. Fijn dat u op ons heeft afgestemd. Wij vervolgen het programma nu met de kerkdienst van zondagavond 17 mei, jongstleden, uit de Oude Kerk van Hanningsveld Giessendam. In deze dienst gaat voor dominee H. Meijer uit Costa Rica en hij werkt daar voor de GZB. Vooraf hoort u nog een lied en een psalm. Eerst het lied. Ik heb de vaste grond gevonden.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar de preek en de kerkdienst. De avonddienst van dominee H. Meijer van de GZB. En die werkt in Costa Rica. En de preek gaat straks over Lucas 10. Dus straks de preek over Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Dominee H. Meijer van de GZB uit Costa Rica.
1: Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Herman Meijer uit Costa Rica hoopt voor te gaan. Mensen, elkaar een gezegende dienst en we zingen als voorbereiding Psalm 119, vers 3.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Deze dienstgemeente staat in het teken van de volken van zending. En daarom beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 108. Psalm 108, vers 1 en 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. Psalm 108, 1 en 2.

Wij belijden, gemeente, ons geloof. En als we dat doen, dan stemmen we daarmee in met de kerk van alle tijden. Dus ook met christenen die eeuwen geleden leefden. En we stemmen ook in met miljoenen christenen over de hele wereld. Ook in Costa Rica. Die samen belijden: ik geloof in God de Vader. De Almachtige. De Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En neergedaald tot in de hel. Maar ook op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En gemeente, we gaan daarmee instemmen en dat doen we met Psalm 48. En dan zingen we over deze drie enige God. En dan zeggen we: want deze God is onze God. En hij is ons deel en ons zalig lot. Psalm 48, 1 en 6.

Laten wij bidden en God vragen om de leiding van zijn Heilige Geest. Vader in de hemel, goede God, almachtige koning, wat is dat mooi om te zingen. Om te zeggen, want deze God, de God die we zojuist beleden hebben, dat is onze God. De God waarvan wij mogen zeggen, wij bedeel. Deel aan zijn lichaam, deel aan zijn koninkrijk en deel aan zijn kerk. En God, dat wij u onze God mogen noemen, dat is niet aan ons te danken. Dat is genade. Dat is een wonder. Dat is omdat u ons tegemoet bent gekomen. Dat is omdat u mens bent geworden. Omdat u ons heeft opgezocht en heeft aangeraakt. En omdat u tot ons gesproken heeft. Woorden van vergeving. Woorden van genezing. Woorden van heling. En woorden vol hoop en perspectief. En Heere God, vanavond zijn we bij elkaar gekomen. Omdat u onze God bent. Omdat wij naar u willen luisteren. Omdat we willen horen wat u vanavond tegen ons te zeggen heeft. Omdat ook iets open te horen van hoe u werkt in deze wereld en in de wereldwijde kerk. En omdat we dat met elkaar willen doen. Als uw gemeente. En dan weet u, Heere God, hoe wij naar de kerk zijn gekomen. U weet wat wij de afgelopen week hebben meegemaakt. U weet ook hoe dat in ons leeft. Of we dat helemaal kunnen beamen. Inderdaad, deze God is onze God. Of dat we dat misschien wel helemaal niet zeggen. U weet wat voor emoties er zijn. En ook wat die doen met ons geloof. U weet wat voor twijfelachtige gedachten soms door ons hoofd spoken. U kent ons door en door. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En daarom, Heere God, geloven we ook dat u de God bent. Die precies weet wat wij vanavond moeten horen. Wat we moeten horen door de liederen, door de gebeden, door de schriftlezing, door de preek. En daarom bidden we, Heere God, doe dat. Spreek vanavond tot ons en spreek dan woorden rechtstreeks in ons hart. Woorden die wij moeten horen. Woorden die we tot ons moeten nemen. Woorden die ons in beweging zetten. Woorden misschien die ons oproepen tot bekering. Spreek woorden van genade. Spreek woorden die ons motiveren, inspireren. Spreek woorden die ons helpen om te groeien in geloof. En spreek woorden die ons helpen om steeds meer te gaan lijken op uw Zoon. Op de Heer Jezus Christus. Dat is ons gebed. En als we dan de Bijbel open doen, Heere God, en we het verhaal lezen van de barmhartige Samaritaan, een bekende geschiedenis, dan bidden we dat uw Heilige Geest meekomt met die woorden. En dat uw Heilige Geest die woorden ook uitlegt. En dat uw Heilige Geest ons laat inzien wat die woorden betekenen, gewoon vandaag de dag voor ons. Voor de week die voor ons ligt. Spreek tot ons. Spreek door uw Heilige Geest. Spreek woorden met impact. Woorden met kracht. Want wij verlangen daarnaar. Wij hebben die nodig. Wij hebben u nodig. Wij kunnen niet zonder u. Wees in deze dienst met ons. Met een ieder die een taak heeft. Open onze oren. En ga met ons mee. Ja, geef ons een goede, een fijne en een gezegende dienst. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen de Bijbelgemeente en dat doen we bij Lucas 10. Lucas 10, ik zei het al in het gebed. Daar komen we de bekende geschiedenis tegen van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen die wetgeleerde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Jezus zegt dan tegen die wetgeleerde: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven.
Maar de wetgeleerden wilden zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3, denkt u, vraagt Jezus dan aan die wetgeleerden, maar hij vraagt het vanavond ook aan ons. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo. Tot zover onze schriftlezing. Als voorbereiding op de preek zingen we lied 262 uit Weerklank. Heer, u hebt ons in dit leven veel gegeven. Leer ons om steeds weer te delen met heel velen. Lied 262 als voorbereiding op de preek.

Straks na het amen van de preekgemeente zingen wij lied 264 uit Weerklank. En dat heet Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Lied 264. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn vrouw, ze zit hier voorin. Die werkt in Costa Rica in San José bij een stichting en die heet Fundación Genesis. Wij zouden dat vertalen met Stichting Genesis. En de directeur van die stichting, dat is een dominee en die heet Alberto Castro. En mij werd net in de consistorie verteld dat hij ook hier in Hardingsveld is geweest en in de parel heeft gepreekt. En ook dat hij toen heeft gepreekt over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat wist ik niet toen ik deze preek schreef, maar dan heeft u vergelijkingsmateriaal. Die stichting die werkt in Sloppenwijk, een hele grote Sloppenwijk, en die heeft in en rond die Sloppenwijk verschillende projecten. En een van die projecten in San José in Costa Rica, dat is een huis. En dat huis is bedoeld voor senioren zwervers. Mensen die al op leeftijd zijn, op straat leven, kunnen daar de laatste periode van hun leven doorbrengen in dat huis. En daar wordt voor hen gezorgd. Waarom heeft Fundación Genesis dat project? Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen met een krantenbericht. Die dominee, Alberto Castro, opent op een gegeven moment 's morgens zijn krant. En in die krant leest hij een krantenbericht en daarin staat dat in een parkje vlak bij zijn kerk en vlak bij het huis waar hij woont, 's morgens vroeg een overleden zwerver is aangetroffen op een bankje. Die man was daar die nacht moederziel alleen overleden. En als Alberto Castro dat bericht leest, stelt hij zichzelf de vraag: hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat in een parkje notabene vlak bij mijn kerk en vlak bij mijn huis iemand moederziel alleen moet sterven? Waarom hebben wij ons als christenen, als mensen die zeggen dat we willen lijken op de Heer Jezus Christus, ons niks van die man aangetrokken? En waarom zijn we bij wijze van spreken gisteravond allemaal met een wijde boog om hem heen gelopen? Dominee Castro gaat dan het aantal kerken tellen die zich in een cirkel rondom dat park bevinden. En San José is groot. In San José hebben we heel veel kerken. En ik ben het exacte getal kwijt. Maar tientallen kerken, katholiek, evangelisch, protestant, bevinden zich rondom dat park. En weer stelt Alberto Castro zichzelf de vraag: hoe is het mogelijk? Zoveel christenen in deze wijk. En toch is er afgelopen nacht een zwerver alleen op een bankje overleden. Nu moeten wij niet te hard van stapel lopen. Want Andalus en ik, wij kennen die buurt inmiddels een beetje. En wij kennen ook San José. En heel veel christenen die in die wijken wonen zijn zelf ook heel arm. En hebben zelf heel veel problemen. Dus het is moeilijk voor hen misschien wel om anderen te helpen. En wij hebben inmiddels ook gezien dat er heel veel christenen in die buurt en ook in Costa Rica heel veel goede dingen doen. Zij zetten zich in voor hun medemens in nood. Als vrijwilliger nodigen mensen thuis uit, geven geld aan mensen die ze op straat tegenkomen en wordt van alles gedaan. En als ik vanavond deze vraag hier opwerp, hoe is het mogelijk? Doe ik dat niet omdat ik denk dat u hier in Hardingsveld op dit vlak heel erg tekortschiet. Ik ken u niet zo goed, maar als ik u zo een beetje inschat, dan vermoed ik dat velen van u iets aan vrijwilligerswerk doen. En velen van u zetten zich ook in de kerk en in Gods Koninkrijk, toch? We maken de kerk schoon, we geven catechisatie, we zitten in de kerkenraad, we zijn koster. We organiseren van alles en dat alles omdat we ons als christen geroepen weten om dat te doen. Toch? En niet alleen in de kerk, ook buiten de kerk weten we ons geroepen. Niet waar? We kijken om naar eenzame mensen die bij ons in de straat wonen. Eens in de zoveel tijd kloppen we ze aan, hoe gaat het met je? We nodigen mensen thuis bij ons uit, komen gewoon eens een maaltijd mee eten. Omdat we denken dat dat ze goed doet. Wij zetten ons in. En jongeren, wij zijn christelijke jongeren en op school. En als we werken, dan merken mensen dat toch. Dat wij naar de kerk gaan en dat we willen lijken op de Heer Jezus Christus. Als wij als christelijke jongeren zien dat iemand gepest wordt in onze omgeving, dan doen we daar niet aan mee. Dat kan niet. Nee, wij zijn kerkelijk. Wij snappen dat dat niet hoort. En met een wijde boog om dat soort mensen heen lopen doen we ook niet, toch? Het zou wat wezen. Nee, dat kan niet als christenen. Wij proberen juist een arm om ze heen te slaan. Om ze te helpen. Om er voor hen te zijn. Wij kennen onze roeping. En toch moeten we vanavond ook niet te vlug weglopen voor die vraag: hoe is het mogelijk?
Want ons Bijbelgedeelte roept die vraag ook op. Hoe is het mogelijk dat een priester en een leviet, mensen die zich proberen te houden aan de wet van God, met een wijde boog om deze armenstakker heen lopen? En hoe is het mogelijk dat ook hier in Hardingsveld nog steeds mensen leven in nood en in ons land? Hoe is het mogelijk? Dus laten we naar dit gedeelte kijken. En eens kijken of God ons vanavond iets te zeggen heeft. Of we hier iets van kunnen leren. Misschien wel voor de week die voor ons ligt. Wie weet, laten we luisteren. Ons gedeelte begint met een vraag. Een vraag van een wetgeleerde. Iemand die heel veel wist van het Oude Testament. Heel veel wist van de wet van God. Iemand die ook wist dat in het Oude Testament het ook belangrijk is om je naaste lief te hebben. Dat zal deze man ongetwijfeld hebben geprobeerd. Hij is ook helemaal niet uit op een les over naaste liefde. Hij is op heel iets anders uit. We lezen dat hij naar Jezus komt met een vraag. Niet omdat hij in het erg geïnteresseerd is in het antwoord, maar hij wil Jezus verzoeken. Hij hoopt dat deze vraag aan Jezus een antwoord ontlokt, wat de Heer Jezus ontmaskert. Dit kan niet de Zoon van God zijn. Dit is een ketter. En welke vraag stelt hij? Hij stelt aan Jezus de vraag: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Toen ik dit verhaal hoorde als kind, toen dacht ik altijd, deze man heeft het natuurlijk over het eeuwige leven straks. Over het leven na de dood. Toen ik me in dit gedeelte ging verdiepen, kwam ik erachter dat theologen zeggen, ja, maar heel veel mensen in de tijd van Jezus geloofden helemaal niet in een leven na de dood. En mensen in de tijd van Jezus waren niet alleen bezig met het hiernamaals, sommigen, maar waren ook bezig met een andere vraag. Hoe kan ik hier en nu zo leven dat het de eeuwige, dat het God behaagt? Hoe kan ik zo leven dat ik een goed leven leid, waarvan God zegt, dat is goed, dat is tof in de Bijbel? Dat is een goede vraag. En ik denk dat wij ook wel aanvoelen dat er een verband is tussen die twee. Er is een verband tussen ons leven hier en nu en ons leven straks, in het hiernamaals, het eeuwige leven. Als u met me meebladert naar Jacobus 2, zullen we daar zien dat we ook die link aantreffen. Jacobus 2, dan gaat het over de relatie tussen ons geloof, een levend geloof of een dood geloof, en ons leven nu, onze werken. Jacobus 2 vanaf vers 14, daar zegt Jacobus ook wel scherpe dingen. Moet u luisteren. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werk? Kan dat geloof hem zalig maken? Kan dat geloof hem het eeuwige leven geven? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou zeggen tegen hem of haar, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof. Als het geen werken heeft, is het in zichzelf dood. Ook Jacobus zegt, er is een relatie tussen ons leven nu en het eeuwige leven straks. Wij als protestantse christenen zeggen dan, wij worden niet gered door onze goede werken, maar wij worden wel gered tot goede werken. Wij worden gered om goed nieuws te brengen, om te lijken op de Heer Jezus en steeds meer te groeien in geloof. Dus laten we goed luisteren naar het antwoord van Jezus op de vraag van deze wetgeleerde. Wat moeten wij doen om nu een goed leven te leven en straks het eeuwige leven te beërven? Nou, de Heer Jezus die stelt een wedervraag. Die vraagt aan die wetgeleerde, wat staat daarover in de wet? Over dat goede leven. Nou, die wetgeleerde weet dat wel. Hij vat het samen met woorden uit Deuteronomie en Leviticus. Hij combineert die, wij kennen het antwoord allemaal. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En de Heer Jezus, gemeente, die is roerend eens met dit antwoord. Want wat zegt hij tegen die wetgeleerde? Ga heen en doe even zo en u zult leven. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dan vraag ik u vanavond. En lukt dat een beetje? Gewoon in de achterliggende week. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Als ik zelf in die spiegel kijk, dan moet ik eerlijk zijn. Al heel snel in mijn leven zijn de dingen die, ja, waar ik aan verslingend raak en die al heel snel belangrijker worden dan God. God lief hebben boven alles, dat is moeilijk. En de naaste als jezelf, dat is ook lastig.
Mijn vrouw en ik, wij zijn bijna 10 jaar getrouwd. Ik hou zielsveel van haar. Maar als ik terugblik op de afgelopen 10 jaar... is het mij dan gelukt om haar net zoveel lief te hebben als mezelf? Ik wou dat het zo was. Maar ik ben tekortgeschoten. Ik was egoïstisch. Soms gingen er dingen ten koste van haar voor mijzelf. Het lukt ons niet. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En als dat, net als dat het mijn conclusie is, ook uw conclusie is, gemeente, dan moeten we vanavond eerlijk zijn. Dan zegt de Bijbel, Efeze 2 vers 1, dan ben je geestelijk dood. Dan lig je, net als die man in ons verhaal, voor dood langs de kant van de weg. Wij schieten tekort. Wij zijn zondige en schuldige mensen. En waar hebben wij dan behoefte aan? Als wij zo langs de kant van de weg liggen, dan hebben we behoefte aan iemand die langskomt. Aan iemand die bij ons in de buurt komt. Aan iemand die ons helpt. Aan iemand die zich over ons ontfermt. Nou, nu weten waar ik heen wil. Dat is natuurlijk de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam in onze buurt. Hij werd mens. Hij incarneerde. Dat vierden we met kerst. En toen hij bij ons in de buurt kwam, raakte hij ons aan. Ik hoop dat u dat ook ervaren heeft. Dat u dat vanavond mee kunt zeggen. Hij is mij tegemoet gekomen.

weten hoe belangrijk het is dat er iemand komt die zich over ons ontfermt. Als we dit gedeelte lezen, dan zullen we zien, die barmhartige Samaritaan lijkt in heel veel op de Heere Jezus. Ik zei al, de Heere Jezus komt dichtbij. De Heere Jezus ontfermt zich over mensen die verloren zijn. Die barmhartige Samaritaan, zullen we straks zien, die is bereid om dingen op te offeren. Zijn wijn, zijn olie en zelfs zijn eigen rijdier. Maar de Heere Jezus gaat nog veel verder. Jezus die geeft zijn eigen leven voor ons. En nog zo'n hele mooie parallel. Als die Samaritaan weggaat, wat belooft hij dan? Ik kom terug. En dat heeft Jezus ook gedaan. We hebben het afgelopen week gevierd. Als Jezus weggaat, dan belooft hij, ik kom terug. Mijn vrederijk zal doorbreken. De barmhartige Samaritaan lijkt op Jezus en wij lijken op die gevonden persoon. En dat is onze inzet. Daar beginnen we vanavond mee. Want als we dat zeggen, dan realiseren we ons ook dat de hele wereld nu in een ander perspectief staat. Wij zijn geredde mensen. Jezus is ons tegemoet gekomen. Als dat niet is gebeurd of als dat niet was gebeurd, dan liggen we nog steeds voor dood langs de kant van de weg. Dus laten we goed luisteren naar dit verhaal. Want wij realiseren ons. Dit is ons verhaal. Als de Heer Jezus tegen die man heeft gezegd, doe dat en u zult leven, God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf, dan is die wetgeleerde nog niet klaar. Hij heeft nog een vraag. Een vervolgvraag. Wie is dan mijn naast? Wie is onze naast? En de Heer Jezus gaat deze vraag beantwoorden met een wedervraag. Maar voordat hij bij die vraag komt, vertelt hij eerst een verhaal. En wij kennen dat vooral als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik heb ook altijd gedacht dat het een gelijkenis was, maar het staat er niet. We lezen nergens dat dit een gelijkenis is. Het zou heel goed kunnen dat dit een verhaal is wat in de tijd van Jezus echt is gebeurd. Dat mensen dit verhaal ook al kenden. Het heeft elementen van een gelijkenis, het functioneert als een gelijkenis, maar het zou heel goed een waar gebeurd verhaal kunnen zijn. En hoe kiest de Heer Jezus dan de personages? We hebben verschillende mensen in dit verhaal natuurlijk, maar er zijn twee hoofdpersonages. Een Jood en een Samaritaan. Nou, wat ligt er dan voor de hand? Als de Heer Jezus zou willen dat die mensen die naar hem luisteren, die Joden, allemaal gaan goede dingen gaan doen, anderen gaan helpen, dan ligt het voor de hand, zou ik zeggen, dat de Jood is degene die gaat helpen. En wie helpt hij dan? Nou, hij helpt zelfs een vijand. Iemand langs de kant van de weg, een Samaritaan. Dan kunnen de Joden, de mensen die luisteren, zich identificeren met de helper en realiseren zich, dat moet ik ook doen. Wij moeten zijn als die goede Jood. Maar dat is het vooral niet. De Heer Jezus draait het om. In dit verhaal is de persoon met wie die mensen zich het makkelijkst konden identificeren, dat is de man langs de kant van de weg, die overvallen was. En de man die helpt, dat is iemand waarvan zij dachten dat hij nooit zou helpen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Tim Keller zegt daarover, die heeft hier ook een keer over gepreekt, die zegt daarover, de Heer Jezus doet dat omdat hij wil dat wij ons allemaal allereerst identificeren met die man langs de kant van de weg. Want wij lijken daarop. En als wij proberen in zijn buurt te komen, in zijn schoenen te gaan staan, dan wordt het straks ook veel makkelijker om te gaan helpen. Om een goede Samaritaan te zijn. Dus laten we dat proberen. We gaan vanavond proberen dit verhaal heel dichtbij te brengen. En we gaan proberen onszelf aan te treffen langs de kant van de weg. Dus we zijn op weg, we zijn op een verjaardagsfeestje geweest. Het is 's avonds laat geworden, het is donker, alleen fietsen we. Van, wat zullen we zeggen, boven Hardingsveld naar uw woning hier in Hardingsveld. En we fietsen daar. En op een gegeven moment uit de bosjes komen er een paar mannen met verkeerde bedoelingen. Ze zijn uit op onze mobiel en op ons geld. En ze houden ons staande en ze bedreigen ons. Maar wij denken, ja, zo makkelijk gaat dat niet. We verweren ons, maar ja, tegen zo'n overmacht, zulke sterke mannen, dat is een verloren zaak. Dus we worden in elkaar gemapt. Onze mobiel wordt ons ontfutseld. Ze gaan er met ons geld en onze bankpas vandoor. En dan liggen we langs de kant van het fietspad. Te gewond om verder te fietsen. Ja, dan hoop je dat er iemand langskomt. Toch? Nou, gelukkig. Daar komt iemand aan fietsen. En als we hem wat beter zien. Oh, het is een dominee. Een zendingswerker nota bene. Nou, die weten hoe het werkt. Maar ja, die zendingswerker die heeft in Afrika gewerkt. En in Afrika zeiden ze altijd, als je iets langs de kant van de weg ziet gebeuren, zelf helpen kan gevaarlijk zijn of risicovol, wat moet je doen? Rij verder, ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau en organiseer van daaruit hulp. Dus deze zendingswerker fietst u zo voorbij,
op weg naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

hebben we niks aan. Maar gelukkig, even later, daar komt weer iemand aan fiets. En als u goed kijkt uit, ziet het al. Iemand uit de kerkenraad. Nou, die heeft afgelopen zondag nog een preek gehoord over de barmhartige Samaritaan. Dat moet goed komen. Maar ja, die persoon ziet u liggen en die denkt, eigen veiligheid eerst, heb ik geleerd. Misschien zijn die overvallers nog wel ergens in de buurt. Als ik stop, slaan ze mij ook in elkaar, liggen we er allebei, daar heeft helemaal niemand wat aan. Ik fiets door en als ik op een plek ben waar ik me veilig voel, bel ik 112. En ook deze persoon fietst u zo voorbij. Heb je helemaal niks aan. Komt weer iemand aan. En nu moet u mij helpen. Want ik weet natuurlijk niet wie voor u iemand is, of wie tot een groep behoort waarvan u denkt, die gaat mij nooit helpen. Dat weet alleen u. Maar ik kan u een paar hints geven en dan moet u dat zelf invullen. Hè? Iemand waarvan u denkt, zoals de Joden niet vertrouwden op Samaritanen, die gingen nooit helpen, die zouden je uitlachen en verder fietsen. Nou, dan moeten we ook iemand. En misschien iemand op een fatbike. Of iemand uit een AZC hier in de buurt. Of iemand die op een politieke partij stemt, die haak staat op waar u op stemt. Of iemand uit de kerk waar u een beetje hekel aan heeft. Die u nog nooit geholpen heeft. Of die buurman waar u al jaren ruzie mee heeft. Nou, u voelt wel waar ik heen wil. Hè? En neem iemand in gedachten. Nou, en die persoon komt aan fietsen. En die ziet u liggen. En die stopt. En die komt in uw buurt. Hij komt dichtbij. En hij gaat zich met innerlijke ontferming bewogen, lezen we. Gaat hij zich over u ontfermen. In het Grieks het woord innerlijke ontferming, dat heeft te maken met je ingewanden. Deze persoon voelt jouw leed, voelt jouw nood diep van binnen. Als je innerlijke ontferming voelt, dat is veel meer dan medelijden. Hè, medelijden, dan zeg je, ach toch, wat sneu. Maar als je innerlijke ontferming voelt, dan kun je niet anders dan in actie komen. Nou, dat voelt deze persoon. Hij stopt en hij geeft jou, nou, net als deze man, zijn wijn en zijn olie. Waarom had iemand wijn en olie bij zich in die tijd? Wijn, dat dronk je, want van water werd je ziek. En olie had je bij je om je koeken in te bakken. Dus hij offert zijn eten op om jou te helpen. En hij gaat nog verder, want als hij je dan naar een plek wil brengen waar je geholpen kunt worden, dan zet hij jou op zijn rijdier, op zijn ezel. En zelf gaat hij ernaast lopen. Hij geeft zijn comfort op om jou te helpen. Als ik het weer even doorvertaal naar onze situatie, hij zet je op zijn fatbike of op zijn scootmobiel en samen ga je naar een plek waar je geholpen kunt worden. Dat is prachtig, hè? Dat is het verhaal. En dan draait Jezus de vraag om. De vraag was, wie is mijn naast? Maar Jezus draait om. Hij zegt nou, wie is tot naaste geworden? Dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Wie is tot naaste geworden? Nou, die vraag die kunnen we op twee manieren vandaag aanvliegen. Laten we eerst doen alsof die aan ons gesteld wordt. Wie is ons tot naaste geworden? Wie is dichtbij gekomen? Wie heeft u geholpen? Nou, dan hoop ik dat ons allereerste antwoord weer is, hè, waar we mee begonnen. Allereerst is dat de Heer Jezus. Hij is ons tot naaste geworden. Hij is mens geworden. Hij heeft ons geholpen. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Maar ik hoop dat u ook zegt, en gelukkig heb ik ook in mijn omgeving mensen die mij tot naaste worden. Hier in Hardingsveld, bij mij in de straat. Er zijn mensen die naar mij omzien. Ik ben onderdeel van de kerkelijke gemeente. Ik sta er gelukkig niet alleen voor. Hopelijk. Maar we kunnen die vraag ook anders aanvliegen. En dan wordt de vraag, en wie bent u tot naaste geworden? Wie bent u tot naaste geworden? Wie wordt u tot naaste? Aan wie bewijst u barmhartigheid? Aan wie bewijst u innerlijke ontferming? Wie brengt God op uw weg? Wie moet u helpen? Nou, en als die man dat heeft beantwoord, als die heeft gezegd, nou, wie is die man tot naaste geworden? Dan zegt hij, ja, degene die barmhartigheid bewezen heeft. En dan zegt Jezus, ga heen en doet u evenzo. Dat geldt natuurlijk die wetgeleerden, daar zijn we het vanavond allemaal over eens, toch? Maar geldt het ook voor meer mensen? Ga heen en doet u evenzo. Doet u als de barmhartige Samaritaan, doet u als de ultieme barmhartige Samaritaan. Nou, zult u zeggen, dat geldt ook voor zendingswerkers. Als je helemaal naar Costa Rica vliegt, dan mogen we toch wel van jou verwachten dat je probeert te zijn als de barmhartige Samaritaan. Nou, dat proberen wij ook. Als ik dit lees, voel ik mij aangesproken. Zo moet ik zijn. Zo moeten wij in Costa Rica in het leven staan.
Maar geldt het ook voor u? Als we dit vanavond lezen, geldt dit ook voor jou? Ga heen en doe even zo. Toen wij in Costa Rica kwamen, hebben we eerst een jaar hebben we Spaans geleerd. Om een beetje uit de voeten te kunnen. En dan leer je ook het woord voor kerk in het Spaans. Het woord voor kerk in het Nederlands en ook in het Duits, kirche, en in het Engels, church, dat komt bij een Grieks woord vandaan. En dat Griekse woord, dat betekent zoiets als dat wat bij de Here hoort. Dat wat bij God hoort. Als u zegt, ik ben kerkelijk, ik hoor bij de kerk, ik ben lid van een kerkelijke gemeente, dan zegt u eigenlijk, ik hoor bij God. Dat Griekse woord komen we niet in de Bijbel tegen, maar het is een prachtige betekenis. De kerk, dat is een groep mensen die bij God hoort. In het Spaans, en ook in andere talen, zoals in het Frans, in het Spaans is het woord voor kerk ecclesia. In het Frans église, en je hebt andere talen. Dat woord komt bij een heel ander Grieks woord vandaan, wat we wel in de Bijbel tegenkomen. En dat is een Grieks werkwoord. En dat Griekse werkwoord betekent uitroepen. In de Bijbel en in het Spaans, de kerk, dat is een groep mensen die zijn uitgeroepen. Om het Bijbels te zeggen, die zijn uit Egypte geroepen, uit het slavenhuis, uit de wereld. En zijn nu, behoren nu bij God. Dat zijn geroepen mensen. Wat wil ik hiermee zeggen? Wij zijn allemaal geroepen mensen. Als we bij de kerk horen, als wij kerkelijk zijn, als we zeggen, ik ben ingewonnen door Jezus Christus en nu onderdeel van zijn lichaam, dan zijn wij geroepen mensen om goed nieuws te brengen en om te groeien in geloof en om de voetstappen van Jezus te drukken. Dus dat, gemeente, dat geldt ons allemaal. Wij moeten vanavond niet de fout maken dat we denken, hier staat een zendingswerker en daar zit er nog één, maar de rest, wij zijn gewone gelovigen. Nee, nee, ik ben een gewone gelovige en u bent allemaal zendelingen. U bent allemaal geroepen. Wij moeten ook niet de fout maken vanavond dat we denken, het zendingsveld, dat begint pas als je in het vliegtuig bent gestapt. Of als je een grens bent overgereden. Nee, nee, nee, de hele wereld is Gods zendingsveld. En waar begint mijn zendingsveld? Mijn zendingsveld begint waar ik nu ben. Dus mijn zendingsveld is nu hier in Hardingsveld. Mijn zendingsveld is altijd onderweg. Dat wat ik tegenkom. Je zou kunnen zeggen, en zo proberen wij ook in Costa Rica te leven, het zendingsveld begint altijd om de hoek. In jouw gezin. In uw straat. Op school. Op ons werk. Daar waar wij zijn. Daar begint het zendingsveld. Daar zijn wij geroepen als gemeente, als ecclesia. Het Griekse woord is ecclesia. U hoort de overeenkomst. Wij zijn geroepen mensen. Wij zijn zendingswerkers. Om dat te doen. Nu is dat wel spannend en moeilijk soms. Wij, Anneloes en ik, wij proberen zo te leven. Wij voelen ons zo geroepen om te doen als de barmhartige Samaritaan, om te zijn als Jezus. En dan rijden wij in Costa Rica over de snelweg of langs een stoplicht. En dan komen wij heel vaak bedelaars tegen. Dat zijn vaak migranten. Die zijn op weg van Zuid-Amerika en die gaan te voet helemaal door Centraal-Amerika, lopen die helemaal naar de VS om daar werk te vinden. En die zijn vaak niet alleen, dat zijn vaak hele gezinnen. Als u straks naar de presentatie komt, hebben we daar ook een foto van. Dat zijn mensen met jonge kindertjes die al maanden onderweg zijn en nog maanden moeten lopen voordat ze aankomen in de Verenigde Staten. En die staan te bedelen of die verkopen lollies. En elke keer als wij daar langs rijden, wordt er een beroep op ons gedaan. God brengt die mensen op mijn weg, hoe ga je daarmee om? Nou, daar moesten wij ook in groeien. Dus de laatste tijd probeer ik altijd het raampje naar beneden te doen. En een praatje te maken. En iets van een bemoediging te delen. Wij proberen vaak ook wat geld te geven als we geld bij ons hebben. Soms neem ik een tros bananen mee. En dan deel ik bananen uit. Maar soms heb je ook niks bij je. Geen geld. Alles gaat tegenwoordig met de pinpas. Geen eten. En dan rij je zo langs. Dat voelt altijd heel ongemakkelijk. Heel ingewikkeld. Of om nog iets met u te delen, een paar weken geleden gingen wij naar onze eigen kerk in Costa Rica, een kerk vlak bij ons huis, protestantse gemeente. En daar staan allemaal stoelen. En wij wilden in een rijtje stoelen gaan zitten, maar op de hoek zat al een mevrouw. Dus wij moesten allemaal voor die mevrouw langs om in hetzelfde rijtje te gaan zitten. En met dat ik voor die mevrouw langs loop, ruik ik een lucht die ik herken, iemand die zich al een hele poos niet heeft gewassen. En ik herkende die lucht, want toen ik in Amsterdam woonde, werkte ik daar een poosje in een inloophuis voor daklozen. En daar roken ook veel mensen zo. Dus ik denk meteen, die mevrouw is zwerfster.
Dus wij gaan zitten, de dienst begint en ik denk, ja Herman, nu zit je 3-4 stoelen van die mevrouw. Die brengt God op jou weg. Wat ga je straks doen? En ik vond dat wel ingewikkeld. En ik heb daar de hele dienst een beetje over nagedacht. Ik heb ook gebeden. En ik wist toen al dat ik ging preken over de barmhartige Samaritaan hier in Nederland. Ik dacht ook, ja, je bent natuurlijk ook geen knip voor de neus waard als je daar gaat lopen vertellen hoe het moet. En zelf laat je zo'n vrouw lopen. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb de hele dienst nagedacht. Wat ga ik straks doen? De dienst was voorbij. Zij loopt meteen naar de uitgang. Ik achter haar aan. Ik kom onderweg nog een gemeentelid tegen waarvan ik weet, die kent de gemeente goed. Dus ik vraag aan haar, kennen jullie die vrouw? Toen zei ze, nou, ze komt hier bijna nooit, maar heel af en toe zien we haar. En ik zeg, is er iemand in de gemeente die contact met haar heeft? Nou, zei die vrouw zover, ik weet niet. Dus ik denk, nou, daar moet ik er zeker achteraan. Dus ik loop achter haar aan. Bij de weg spreek ik haar aan. Ik zeg, wat fijn dat u er vanmorgen was. En toen stelde ik de eerste vraag, dat had ik goed over nagedacht. Ik zeg, woont u in de buurt? Ik denk, als ze dan antwoord geeft, dan kan ik erachter komen of ze wel of niet zwerfster is. En toen vertelde ze, ja, ik woon vlakbij in die straat in een groen huis. Dus toen dacht ik, oh, mijn eerste hypothese is dus al helemaal fout. En ik probeerde nog dat gesprekje een beetje voor te zetten, maar zij was helemaal niet zo geïnteresseerd in dat gesprek, dat merkte ik. Dus op een gegeven moment hebben we het afgerond, ik heb haar het beste gewenst. En toen ging zij verder, en ik ook. Heb ik dat goed gedaan? Dat vraag ik mezelf dan af. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat mag u best weten, het laat bij mij een beetje een onbevredigend gevoel achter. We hebben haar daarna ook nooit meer gezien, wij gingen ook al heel snel naar Nederland. Misschien als we straks terug zijn dat we haar weer eens tegenkomen. En dat dit een opmaat bleek naar meer. We weten het niet. Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat heel veel van u dit gevoel herkennen. Als wij mensen die God op onze weg brengt willen helpen. Als we die innerlijke ontferming naar buiten willen laten komen. Als we ons geroepen weten, dan is dat heel vaak helemaal niet zo makkelijk. En als je dan geholpen hebt, blijf je ook heel vaak met dat onbevredigende gevoel achter. Het ging niet zoals we gehoopt hadden. En dingen oplossen die heel erg gebroken zijn, zijn vaak ook heel erg ingewikkeld. Toch? En dan, gemeente, dan is het wel mooi dat wij een ecclesia zijn. Een gemeente. Dat we christenen zijn. Want niet christenen helpen natuurlijk ook. Maar als christenen kijken we hier misschien toch iets anders naar. Allereerst zit voor mij een deel van het antwoord in dat die barmhartige Samaritaan dichtbij komt. In de buurt. Soms is dat alles wat wij moeten doen. En ook alles wat we kunnen doen. Worden wij geconfronteerd met leed, met gebrokenheid, met gevolgen van de zonde die wij niet kunnen oplossen. Maar wij kunnen altijd met mensen zijn. Wij kunnen altijd in de buurt komen. Soms zelfs zonder iets te zeggen. Dat is het eerste. In de buurt komen, net als die barmhartige Samaritaan. Het tweede, wij zijn een ecclesia. Dus als het goed is, hoeven we het nooit alleen te doen. Wij kunnen altijd een beroep doen op de gemeente. Want wij zijn samen geroepen. We staan er niet alleen voor. We helpen elkaar. En de derde dan, we helpen elkaar biddend. We mogen het doen met God. Met de Heilige Geest. En dan het laatste, het vierde. Wij doen het ook niet zonder hoop. Dat is iets wat niet-christenen niet hebben. Wij doen het als hoopvolle mensen. Want wij realiseren ons dat wij gebrokenheid tegenkomen die wij, menselijk gesproken, nooit kunnen oplossen. Maar deze wereld is niet het laatste. De gebrokenheid nu heeft ook niet het laatste woord. Straks komt Jezus terug. Hij belooft het, net als deze barmhartige Samaritaan. En als hij terugkomt, zal zijn vrederijk en zijn koninkrijk definitief doorbreken. En dan wordt alles nieuw. En dan overwint hij het kwaad. Dan overwint hij de gebrokenheid. En dan brengt hij definitieve genezing. Definitieve heling. En daar mogen we rijkhalsend naar uitkijken. Dat mogen we verwachten. Maar tot aan die tijd, gemeente, zijn wij een ecclesia. Zijn wij geroepen mensen. Wij zijn geroepen om voeten te wassen. Wij zijn geroepen om de minste te zijn. We worden geroepen om de tweede mijl te lopen. We worden geroepen om goed nieuws te brengen. Wij zijn geroepen mensen. We worden geroepen om nederig te zijn. Om zelfs onze vijand lief te hebben. We worden geroepen om gastvrij te zijn. We worden geroepen om te zijn als deze barmhartige Samaritaan. Wij zijn geroepen mensen. Want wij moeten zijn als Jezus. En Jezus zegt, Marcus 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. En om mijn leven te geven als losprijs voor velen. Ga heen en doet u
even zo. Amen.

Wij, laat ik meteen van die gelegenheid gebruik maken, willen jullie allemaal van harte danken voor het meeleven de afgelopen 2 jaar. We hebben kaartjes ontvangen, we hebben mails ontvangen. We weten dat er voor ons gebeden is en dat heeft ons goed gedaan. Werk in de zending is leuk. Het is een aanrader, zou ik zeggen. Maar het is soms ook pittig. En op hele moeilijke momenten kan het enorm bemoedigend zijn als je merkt dat er in Nederland wordt meegeleefd en voor je wordt gebeden. Dus dank daarvoor. Laten we nu gaan bidden om ook God te danken en voor elkaar te bidden. Almachtige Koning, liefdevolle Vader, wij komen tot u om u te danken. Wij danken dat u een God bent die naar de aarde is gekomen, die dichtbij kwam en die zei: ik ben gekomen om te zoeken en te vinden dat wat verloren is. En Heere God, velen van ons hebben dat ervaren en daar danken we u voor die genade, voor die grootheid, voor dat wat ons hele leven op de kop heeft gezet en ervoor zorgt dat we nu anders kijken naar ons leven, naar onze roeping, naar hoe we omgaan met ons geld, naar ons huwelijk, naar ons gezin, naar onze naasten. En Heere God, misschien zijn er onder ons die wel zeggen: ja, ik lig ook langs de kant van de weg. Maar nog niet kunnen zeggen: ik ben ook gevonden. En God, we bidden ook voor die mensen. Mensen die geloofstwijfel hebben. Mensen die geloofzekerheid missen. Heere God, laat hen zien dat u degene bent die tegemoet komt. Dat u de God bent wiens ja vooraf gaat aan ons ja. En draag hen. En zegen hen. God, dat wij gevonden mensen zijn, dat betekent ook dat wij ons ontfermen. Ontfermen over de mensen om ons heen. Ontfermen over de mensen die u op onze weg brengt. En God, u weet aan wie wij nu denken. U weet, met vallen en opstaan weliswaar, over wie wij ons de afgelopen week, de afgelopen periode ontfermd hebben. En God, u weet ook hoe moeilijk dat is. Hoe onbevredigend het soms voelt. Hoe machteloos we ons soms voelen. En daarom bidden we, Heere God, voor deze mensen. Zegen hen. Ga met hen mee. Geef hen alles wat ze nodig hebben. U kent hen. U kunt genezen. En u kunt helen. Dit gedeelte, Heere God, hield ons vanavond ook een spiegel voor. Het motiveerde ons weer. Het is goed om soms in die spiegel te kijken. Zeker ook als het schuurt. En Heere God, daarom bidden we. Bidden we voor de week die voor ons ligt. Bidden we voor ons leven. Heere God, open onze ogen. En stuur uw Heilige Geest. Dat we meer en meer gaan lijken op uw Zoon. Dat we meer en meer onze roeping gaan verstaan. En gebruik ons. Wij zijn uw gemeente. Wij zijn geroepen mensen. Gebruik ons om goed nieuws te brengen. Help ons om nederig te zijn. Om die tweede mijl te lopen. Om voeten te wassen. Ook als het ons tegenstaat. Ook als het ons moeilijk valt. Overtuig ons en laat ons groeien. Groeien in geloof. En groeien in het drukken van de voetstappen van uw Zoon, van onze Verlosser, van de Heere Jezus Christus. En God, in dat kader kunnen we vanavond ook niet anders dan denken aan de discussie die nu in Nederland oplaait rondom de asielcrisis, met asielzoekers, verblijfsvergunningen, protesten, branden. Heere God, u kent ons land. U weet wat er leeft. We bidden voor ons land. We bidden voor de mensen die naar ons land vluchten. We danken u dat wij geboren zijn in een land waar mensen naartoe vluchten en niet in een land waar mensen vandaan vluchten. Maar Heere God, u weet ook hoe ingewikkeld dit is. Hoe politiek. Maar u weet ook dat wij als een kerk soms een roeping hebben die niet politiek is. Maar een roeping die ons alleen maar oproept om te lijken op uw Zoon. Om te lijken op Jezus Christus. Geef rust. Geef vrede. En geef helpende handen. Dat bidden we u. We bidden voor de mensen die eenzaam zijn. We bidden voor de mensen die geen familie meer hebben. Heere God, geef troost. En laat u hen zien dat u altijd bij hen bent. En dat u hen wilt helpen. We bidden voor Israël. We bidden voor de mensen in de Palestijnse gebieden. We bidden voor de mensen in Rusland en in Oekraïne. We bidden voor de mensen in de Afrikaanse landen waar het onrustig is. Heere God, geef vrede. Geef perspectief. Geef hoop. En als we dit alles zo overzien, Heere God, dat leed in ons eigen leven, de gevolgen van de zonde, de gebrokenheid. Als we de gebrokenheid om ons heen zien, bij de mensen die u op onze weg brengt,
Als we het leed in deze wereld zien, de oorlogen en de gevolgen daarvan, dan kunnen we niet anders dan vanavond bidden. Heere Jezus, kom terug. Kom spoedig terug. En laat uw koninkrijk definitief doorbreken. Wij verlangen daarnaar. Deze wereld roept daarom. Heere Jezus, kom terug. Ja, kom spoedig terug. En tot aan die tijd help ons om te doen als die barmhartige Samaritaan. We bidden voor de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. Zegen ons in alles. U weet waar we naar uitkijken, maar ook waar we tegenop zien. En als u niet meegaat, dan is het allemaal heilloos. Dus ga met ons mee en zegen ons. En laat ons tot zegen zijn. Dat alles bidden we u in de naam van uw Zoon. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan onze slotpsalm zingen. En dat is psalm 98. Psalm 98, vers 1, 3 en 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Laten we met die stromen meedoen. Psalm 98, 1, 3 en 4.

Gaan wij, gemeente, de wereld weer in met de zegen van God om zelf te ontvangen, maar ook om uit te delen in de week die voor ons ligt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de eenheid met de Heilige Geest, die zij met u allemaal. Amen.

Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit voor het nieuws van 11 uur. U heeft geluisterd naar de kerkdienst met dominee H. Meijer uit Costa Rica. En hij werkt daar voor de GZB. Gehouden in de avonddienst van 17 mei jongstleden in de Oude Kerk in Harningsveld. Na het nieuws van 11 uur kunt u verder luisteren naar een uitzending van de Zendgroep Kerken. En dan met het programma Woord en Muziek. We zullen daarbij stukjes uit de Bijbel lezen, een gedicht en een korte meditatie. We hopen zo na het nieuws van 11 uur weer te mogen begroeten. Tot straks.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u en jij luisteren naar Merwe Radio. Deze morgen wordt de uitzending van de Centergroep Kerken verzorgd door de hervormde gemeente uit Harningsveld-Giessendam. Presentatie en techniek worden verzorgd door Erik en Timotheus Versluis. En voorbereidingen zijn gedaan door Erik. U kunt nu luisteren naar het programma Woord en Muziek met als thema Vervuld met de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest? Aan de hand van gedichten, korte overdenkingen en schriftlezingen staan we hierbij stil. We wensen u en jou een gezegend luisteruur toe.

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. In de Bijbel is de kern van een geestvervuld leven de Heer Jezus in je hart. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? Laat Jezus dan toe in uw leven. Bekeer u. De Heilige Geest komt dan wonen in uw hart. En de Heilige Geest doet niets liever dan Christus verheerlijken. Daar hebben we net van gelezen in Romeinen. Dat hij de geest van Christus in je hart werkt. En dat hij ook in de Heer Jezus zelf werkte. In de opstanding. En zo wil hij ook in uw leven werken. En daarin wil hij graag de Heer Jezus centraal stellen. Niet allerlei gaven die we natuurlijk ook ontvangen. En ook waar we ook dankbaar voor mogen zijn. Maar allereerst het zicht en het geloof op de Heer Jezus. En dat in uw leven door laten werken, ook tot heil en zegen van anderen. Laat u daarom vervullen met zijn Heilige Geest. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Kom, Heilige Geest, vul mijn hart en leven. Laat uw liefde stromen, troost met uw nabijheid. Geef kracht om te getuigen. Vervul ons met het heilig vuur. Kom, Heilige Geest, woon in onze huizen. Ontdek onze zonden. Leer ons meer op Jezus zien. Ontsteek een groot verlangen. Volmaak de leven tot uw eer. Dit gedicht is geschreven door Leo Heuvelman. En je kunt nog meer van zulke gedichten vinden op christelijkgedichten.com. We gaan nu luisteren naar Opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn met uw glorie.

0: Als je de postuur...
1: U vraagt zich misschien af, waarom hoor ik nu iets van kerst? Nou, dat heeft met het volgende te maken. Ik lees het u voor uit Lucas 1. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar de stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje, dat is Johannes, opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heere naar me toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, dat zal volbracht worden. En dan volgt de lofzang van Maria. En die gaan we voor u in muziekvorm draaien.

gaan hem even voor u aanzetten. We hadden hem vergeten klaar te zetten. Dus u hoort hem zo, de lofzang van Maria. En dit is een bijzondere uitvoering. Die is op de middeleeuwse stijl gedaan. Door koor Jichtaljau.

Misschien vraagt u zich af, waarom is Jezus niet op aarde gebleven? Waarom kon hij niet voor altijd hier zijn? Waar kon ik naar hem toe? Nou, de heer Jezus zelf geeft erop het antwoord waarom hij niet op aarde is gebleven, maar straks wel weer terug zou komen. In Johannes 16, daar staat vanaf vers 5... En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Als de Heilige Geest in ons leven is, dan zijn de werken van het vlees, die nemen af. Die gaan de achtergrond. En de vrucht van de geest komt openbaar. En Paulus schrijft erover in Galaten. Galaten 5. Vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden.

Luisteraars, ik wil graag een gebed met u uitspreken. Heere God, Vader in de hemel. Dank dat we stil mochten staan bij het werk van uw Heilige Geest. Die zo graag het werk van de Heer Jezus centraal stelt in ons leven. We hebben gelezen van de werken van het vlees, werken van de geest. En we beleiden u dat we zo nog vaak die werken van het vlees volgen. We hebben gelezen van allerlei verkeerde dingen die we doen. En dat is herkenbaar in ons leven. We bidden om vergeving. We bidden om uw Heilige Geest, om de vrucht van de geest in ons leven uit te werken. Waarvan we gelezen hebben. Van vrede, van blijdschap, geduld. Allemaal dingen die we niet van onszelf hebben. Maar die we allemaal van u moeten ontvangen om dat uit te kunnen leven. Daarom bidden we, Heer, werk dat uit met uw Heilige Geest in ons hart. Leer ons te leven zoals u dat wil. En het werk van de Heer Jezus ook in ons eigen leven centraal te stellen. We bidden verder dat u met ons bent deze week. Heer, u weet wie we zijn. U kent ons. Of we jong zijn of oud. Of we veel moeilijke dingen meegemaakt hebben. Of dat het eigenlijk wel prima gaat en we een mooie ouderdom bereikt hebben in goede gezondheid. Heer, u weet het allemaal. Maar leer ons vooral u nodig te hebben. Ons leven aan u te geven, als we dat nog niet gedaan hebben. En als we dat wel gedaan hebben, dat we elke weer de rust en vrede bij u zoeken en vinden. En weten dat u ons leven leidt. En dat u ons leidt naar de stille wateren van rust. En dat we straks ook, als de dood onze laatste vijand daar is, ja, weten dat we er overheen mogen kijken, omdat we nog door één rivier moeten en dan bij u zullen zijn. Om uw eeuwig groot te maken. Heer, om u te prijzen en te loven. En dat u daar gekroond wordt met gouden kroon. Heer, we bidden zo, geprezen zij uw naam en werk het zo uit in onze levens. Hoor het zo om Jezus wil. Uit genade. Amen.

Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar het programma van de Zendgroep Kerken. Vanmorgen verzorgd door de hervormde gemeente uit Haringsveld-Giessendam. Samenstelling en presentatie Erik Versluis. Techniek Erik en Timotheus Versluis. U kunt aanstaande dinsdagavond weer luisteren naar een programma van de Zendgroep Kerken op verzoek om 8 uur. En zometeen na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar het programma We Houden het Hollands. We wensen u een gezegende week toe en leef met de drie-enige God.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Plusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob

0: Zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Chart World draait om de wereldhits.

0: Chart World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met laatste is de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met de teruggeef van BTS bij de bovenste 5. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts in de top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was die van Argentinië. En daar is een grote hit Spuna Ladas van Latte, Amigos de Arista en Todd. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Hongarije.
2: J-Lo!

0: Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Hongarije. En Hongarije is een land in Centraal Europa. Van noord naar zuid, doorsneden door de Donau en grenzend aan Oostenrijk, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. Hongarije is lid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. En dan de muziek, en die is vooral in de lokale taal, het Hongaars. Wat je terugziet in de charts daar in Hongarije. Met nu op nummer 1 Bruno X-Space en Sexy Baby.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar is nu de Chartrun tussenstand? En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over het lopende jaar kan ik je melden dat er deze week 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 3 weken en 26 punten Michael Jackson's Don't Stop Still Get Enough. The Repeated Back to Friends van Sober is er nu echt uit na totaal 51 weken en 159 punten. De vrolijke sound van Shakira en haar Zoo is weg naar 22 weken. En voor dit jaar overzicht krijgt ze 159 punten mee. Maar de absolute topper qua weken en punten die buiten de charts en top 30 staat is Opalite van Taylor Swift. In totaal stond ze 31 weken in de lijst. En met de verdwijning van Taylor Swift Opalite ziet de voorlopige jaar top 3 er nu zo uit. Met op 3 en de beginning van Daijo met 252 punten. Opalite van Taylor Swift met 303 punten staat op nummer 2. En de nummer 1 is nog steeds met 328 punten. Raindance van Dave

0: top 30.
1: Het is tijd in deze chartholt om in de nieuwe weeklijst van de charts een top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op nummer 30 direct een repeat hit opnieuw in de lijst. Zara Lawson en Lush Life. Nu 20 weken staat ze genoteerd. En staat dus opnieuw in de charts top 30 deze week. 24 vorige week en 29 nu Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In. En Another 45 Ultra en Talk To You. Die is ook een repeat hit deze week. Opnieuw binnen op 28 dus. En Sober met Homewrecker. Die daalt van 20 naar 27. En ook op 26 vinden we een daler. Vorige week 23 en nu 26 Alex Warner en...

op 25 van 22 Chemical Brothers and Go. Dominic Fick, Baby Doll, zit opnieuw in de lift. Het gaat van 28 naar 24. En Ray met Where Is My Husband, die daalt van 18 naar 23. Ook een daler op nummer 22 van 10. En daar staat Drake en National Treasures. En Michael Jackson met Human Nature, die blijft staan op 21. God,

0: 10. Met 4 stijgers, 2 staanblijvers, 2 zakkers en 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 van 7 Michael Jackson en Bad. Nieuw op nummer 9 is SPA en Lemonade, the second album. Harry Styles, Kiss All Time, Disco Occasionally gaat van 9 naar 8. En nieuw op nummer 7 is Macy Patterson, Florence Scene. Bad Bunny, De Terre, Mas Fotos gaat van 10 naar 6. En Noah Kahan met The Great Divine gaat van 4 naar 5. Opnieuw omhoog van 8 naar 4, BTS en Arrogant. En de lieve Dean met The Art of Loving, die stijgt ook opnieuw weer door van 6 naar nummer 3. Nummer 2 is nummer 2 gebleven. Michael Jackson's Thriller en Drake met Iceman is nu voor de tweede week de wereldwijde album nummer 1.
1: Chart World, wereldwijde album top 10.

Met op 20 binnengekomen Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. En de hoogste nieuweling, die staat op 19 deze week. Nieuw is Shakira en Bruno Boy en Die Die Die. En vorige week dachten we nog, oei, dat is de laatste week. Maar ze is toch weer opgekrabbeld. Het gaat van 30 naar nummer 18, Taylor Swift en Die Fat of Fifilia, dus opnieuw omhoog. En Bangra van Dara, vorige week de hoogste nieuweling op nummer 3. En nu is ze uitgegleden naar de 17e plek. En van 13...

0: 15.
1: Met op 15 van 16 Tim Impala en Jenny en Dracula. Harry Styles, American Girls, die gaat van 17 naar nummer 14. En Olivia Dean met Man I Need, die zakt van 12 naar 13. Ook omlaag van 8 naar 12, Beat It van Michael Jackson. En opnieuw hoog van 15 naar nummer 11. Hendrix, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Chart World draait om de wereldhits.

0: vandaag. Maar dan in 1985 stond in de Nederlandse top 40 op nummer 1 Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcaller. En deze week komt die vanuit Colombia. En is die van Sabine.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard DJ Licious en Milo. Forever Young. Het gaat van 42 naar 36. De snelste stijgers zijn in Vlaanderen deze week Taylor Swift en Sheena Spira. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, gaat van 50 naar 34 in Material Love van Sheena Spira. Die neemt een jump van 16 plaatsen en staat nu op nummer 32, komende van 48. Top 20 tijd

0: Chart World, hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100, met daarin veel stijgingen voor songs van Linkin Park. Met op 62 van 87 Numb, 44 van 58 In The End en ook de Linkin Park song The Emptiness Machine, die zit in de lift. Het gaat van 54 naar 33. Op 35 komen we nog tegen de hit van The Chemical Brothers and Go. Het gaat omhoog van 48 naar 35. En de WK-akkoords begint te stijgen, dat merk je ook in Duitsland. De WK-hit Die Die van Shakira en Bruna Boy, die stijgt van 50 naar 22. En vorige week waren ze nog de snelste stijger, toen ging het van 71 naar 18. En nu verplaatst On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull zich van 18 naar 13. En de nieuwe Duitse hit Kila Majaro van Summer Cam en Villa Joe, die neemt een sprong van 30 naar nummer 8. En Ariana Grande's nieuwste track, Hated That I Met You Love Me, is in de Duitse single top 100 de ene hoogste nieuwe op nummer 4. En trouwens, het is de nieuwe nummer 1 vanuit het niets binnengekomen. Die heb ik net te horen gekregen in de UK top 40. Dus die nieuwe single van Ariana Grande, de nieuwe nummer 1 in de UK top 40. We gaan verder met de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin drie nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 28 populair van Adele samen met Ronnie Flex en Verna. Edge of Desire van Jonas Blue en Malief, die gaat met een stip van 40 naar 29. En zelfs met een superstip stuit het van 27 naar 17. Jamaican van Hagel en Solta. En net voor de top 10 staat op 11 van 24 het thema van het komende WK-voetbal Die Die van Shakira en Bruna Boy. En de Wassa met Magnetic, die versterkt zijn top 10 positie en stijgt van 9 naar nummer 5. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland. En daar is vanuit niets een nieuwe nummer 1 binnengekomen. Wat ten koste is gegaan van Sarah Lawson en Justin Bieber. Op 3 van 2 Lost Life van Sarah Lawson. Justin Bieber samen met Nicki Minaj die zakken van 1 naar 2. En de nieuwe single track Heute Nacht van Helen Fisher komt vanuit niets binnen op nummer 1 daar in Duitsland. En dan de top 3 van België met op 3 blijft staan Somber en Homewrecker. Bruno Mars uit Just Might die stijgt weer van 4 naar 2. En er is een nieuwe nummer 1 in de Vlaamse Ultra Top 50 te melden. De nummer 1 van vorige week, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean, die is teruggevallen van 1 naar 6. En Alex Warner's Fever Dream die stijgt door van 2 naar nummer 1 in de Ultra Top 50. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40 met op 3 van 2 Alex Warner en Fever Dream. Nummer 2 van 3 Bruno Mars uit Just Might en Justin De Wild blijft met zijn meezingen van dit moment Cherio voor de tweede week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Alex Warder en zijn hit Fever Dream, die staat stevig in de internationale charts genoteerd. En nu is hij uitgekomen met zijn nieuwe song Passenger, wat ook de aankomende albumrelease Wild Child inluidt. En die zal gaan verschijnen op 28 augustus. En daarvoor zat ook de surprise track en dat is de nieuwe single I Knew It, I Knew You van Taylor Swift, wat ze speciaal schreef voor de film Toy Story 5.
0: Chartrun, top 10.
1: En we gaan verder in deze chartworld met het vervolg van de Chartrun top 30 en we zijn aangekomen in de top 10 met daarin één staanblijver, 3 zakkers en 6 hardlopers, met daarbij ook de wereldstijger. Dan gaan we met het overzicht van 7 naar 10 gaat Olivia verdienen en So Easy to Fall in Love. Ellen Langley vorige week nog in de top 3 en ze daalt nu van 2 naar 9 met Chosen Texas. Ook, nee, omhoog moet ik zeggen, van 11 naar 8 Bruno Mars en I Just Might and Swim van BTS, die dalen van 5 naar 7. En Olivia Rodrigo met Drop Dead, die zit opnieuw in de lift. Het gaat van 14 naar nummer 6.
0: Chartrun, top 10. Oh.

0: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op nummer 5 van 9 Alex Horn en Fever Dream. En ook Jenny's van Drake, die gaat omhoog. Het gaat van 6 naar nummer 4.
1: Chart run, chart update.
0: En onderweg de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartune hit update met de highlights van de Chartune lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe en ook 2 repeat hits. Tracks die in de herkansing opnieuw zijn binnengekomen. Een herkansing kan je het niet echt noemen voor de wereldhit Last Life van Zara Larsson. Het behaalde als hoogste positie al de nummer 7 en is nu in haar 20e week weer opnieuw binnengekomen aan de rand van de Chartune op nummer 30. En nu ook genoteerd in de UK, België en Nederland. En bij ons in de Chartune top 30 is Talk You van Another en 45 Ultra opnieuw binnengekomen op 28. En dan 2 nieuw genoteerden die deze week. En dat zijn op nummer 20 deze week. De vocalnieuwe single en wereldhit in de top. Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En op de vooravond van een zomer vol voetbal is de themasong van het WK Die Die Die van Shakira en Bruno Boy de hoogste nieuwe op nummer 19. En dan de hardlopers. En dat zijn verrassend Dominique Fick en Taylor Swift. Dominique Fick stijgt met zijn song Baby Doll in de 13e week weer van 28 naar 24. En de Fat of a Filia van Taylor Swift neemt een jump in haar 32e week van 30 naar nummer 18. American Girls van Harry Styles die stijgt door van 17 naar 14. En nu bijna een jaar later stijgt ook weer door het thema van de Netflix K-pop Demon Hunters animatiefilm. En daaruit Golden staat nu 46 weken genoteerd. En verplaatst zich nu deze week in de Chartune top 30 van 15 naar nummer 11. En Olivia's Rodrigo's Drop Dead die stijgt weer terug de top 10 in. Deze week stijgt het van 14 naar nummer 6.
1: Chartrun top

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3. Met op 3 opnieuw een top 3 hit notering voor Justin Bieber en Nicki Minaj. En Beauty and the Beat, ze stijgen weer van 4 naar 3. En dan de wereldstijger van deze week en dat is de nieuwe track van Olivia Rodrigo. Vorige week nog nieuw binnengekomen op nummer 19 en nu wereldwijd breed omarmd en stijgt de Cure van Olivia Rodrigo naar de tweede plek. En de populairste track is wereldwijd nog steeds Michael Jackson en zijn classic hit uit 1983, Billie Jean. Het is nu voor de tweede week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik natuurlijk ook weer graag je gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaerts.
2: All around the world.
3: Wereldcolumn.
4: Welkom bij de Colombia Verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaerts en sinds eind 2014 woon ik in het prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier of over wat er gebeurt in Colombia, over reizen of over wat dan ook. En vandaag ga ik het hebben over de politiek, want in Colombia zijn namelijk de presidentsverkiezingen aan de gang. Ik zeg aan de gang, want ja, hier zijn er namelijk 2 stemmomenten. En de eerste is geweest op 31 mei, dus heel ja, vorige week eigenlijk, een week geleden, op zondag. De verkiezingen zijn altijd op een zondag, dus op 31 mei. Was de eerste stemronde, de eerste verkiezingsronde. En zo'n eerste verkiezingsronde gaat dan tussen meerdere partijen. En dan blijven er meestal 2 over. En dan volgt er een tweede verkiezingsronde. Die is op 21 juni. Dus ook al bijna over 2 weken. En soms is er geen tweede verkiezingsronde. Maar dan moet, dan moet er een van de kandidaten moet meer dan 50% van de stemmen hebben gekregen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Het is wel gebeurd, maar bijna nooit. En dat was deze keer ook niet zo. Dus er is weer op 21 juni een tweede stemronde. Nou, hoe vergaat het allemaal hier? Nou, sowieso, de verkiezingen zijn dus altijd op zondag. En er is altijd een iets wat daarbij hoort, namelijk Ley Seca. Dat is om overlast eigenlijk te voorkomen. En dat betekent dat rondom de verkiezingen, dat geldt eigenlijk al vanaf de vrijdagavond van tevoren tot en met de maandagochtend. Na de verkiezingen mag er geen alcohol verkocht worden. Ordeverstoring, geweld en weet ik wat allemaal, gedoe te voorkomen is dat. En de verkiezingen zijn dit jaar best wel weer heel erg spannend. Want er zijn dus meerdere partijen, niet zoveel als in Nederland. Een stuk of 8 of zo denk ik dat er meedoen. En dan stem je echt op de partijleider, dus op degene die de president moet gaan worden. En de uitslag deze keer gaat tussen Abelardo de la Espriella, die ongeveer 43% van de stemmen heeft gekregen, en Iván Cepeda, die eindigde met 40% van de stemmen. En de ene, de Abelardo, die is best wel heel erg rechts. En Iván Cepeda, die is van Pacto Histórico. En Pacto Histórico is nu op dit moment aan de macht. En die is links. En Colombia staat dus eigenlijk recht tegenover elkaar. Dus er zijn dus een kamp echt heel erg links en een kamp heel erg rechts. En het is dus best wel heel erg spannend wat dit gaat opleveren. Of dus het land een heel andere richting opgaat of dat het blijft zoals dat het nu is. Nou, Abelardo de la Espriella, dat is is eigenlijk iemand die helemaal niet uit de politiek komt. Het is een advocaat en hij is echt best wel best wel een heftig persoon om te zien. Hij is heel erg voor het bestrijden van criminaliteit op een best wel harde manier. Hij komt een beetje overeen met Bukele uit El Salvador, de president uit El Salvador, en Milei uit Argentinië. En hij is een grote bewonderaar van Trump. Dan heb je enig idee wat voor persoon Espriella is. En aan de andere kant staat dus Iván Cepeda, die als tweede is geëindigd tijdens de eerste verkiezingsronde. En dat is een senator en mensenrechtenactivist en bondgenoot van de huidige president Petro. En hij wil eigenlijk een beetje de huidige progressieve voortzetting behouden. Het huidige progressieve beleid wil hij behouden. Nou, Abelardo is een beetje, is toch een beetje een apart persoon. Hij gebruikt de bijnaam El Tigre, dus de tijger. En dat symboliseert kracht, moed, vastberadenheid tegen criminaliteit. Terwijl tegenstanders die zien die bijnaam juist als een onderdeel van een populistische campagne die inspeelt op de emoties en de gevoelens van onveiligheid in het land. Dat laat dus ook heel erg die polarisatie zien in het land. Je hebt dus, er zijn best wel veel thema's die op dit moment actueel zijn. Met name veiligheid en geweld. En daar speelt dus Abelardo heel erg op in. Economische groei, de hervormingen van de huidige president Petro die zijn doorgevoerd. De vredesonderhandeling met gewapende groepen zoals de ELN, mijnbouw en olie, sociale ongelijkheid die enorm is hier in Colombia en corruptie en vertrouwen in de overheid. En Espriella, de la Espriella wordt vaak als extreem rechts of radicaal gezien. Met name door zijn harde taal over de criminaliteit, zijn bewondering voor Trump, zijn kritiek op de huidige vredesonderhandeling met dus de bewapende groeperingen. Heel veel mensen die zien dat graag anders. Er zijn ook wat dingetjes die tegen hem werken. Zo steunt hij fracking, wat voor het milieu natuurlijk heel erg niet heel goed is. In Colombia is natuurlijk het tweede biodiverse land ter wereld na Brazilië. En het milieu staat bij hem zeg maar niet op de eerste plaats. Zo zijn er wel meer dingen die echt dus lijnrecht tegenover elkaar staan tussen Cepeda en de la Espriella. En Cepeda die staat juist veel kritischer tegenover fossiele projecten en die focussen zich meer op duurzame energie. Meer op onderhandelingen in plaats van een enorme harde militaire inzet tegen criminele organisaties. Ook qua economisch beleid is het heel anders. Dus de La Espriella wil lagere belastingen, minder regulering, meer steun voor ondernemers en investeerders. Terwijl Cepeda juist meer sociale programma's wil. Die wil hervormingen via belastingmaatregelen. Meer overheidsinvestering in onderwijs. Het is dus behoorlijk gepolariseerd. En de vraag is natuurlijk nu, wie gaat de nieuwe president worden van Colombia?
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het hit

0: vanuit de Drechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Verrek, zegt Drechtzoon, ben jij het?
4: Ja, elke zaterdag op de radio.
3: Vanaf 2:30 op de 100.2.
5: Op 1 september, toen was moeder schildjarig. En die krijgt een plaat aangeboden door Willy, Corine en natuurlijk door de man. Een mooie, een nieuwe van George Baker. Santa Lucia by Night.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Ja.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Johann Sebastian Bach, Händel, Schubert, poëzie van Jean-Pierre Ravi, Herman van Veen, een mooi verhaal van Kees Wiersum, Bart Ongering en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit Franse suite nummer 6. We beginnen met Riet de Kolk. Kunst, hoe wonderlijk dat muziek kan raken aan de ziel, kan troosten en kan helen. Hoe wonderlijk dat een schilderij je kan voeren naar waar geen zorgen zijn, je ogen doen stralen. Kunst, gestolde expressie van schoonheid, gevangen in tastbaar genieten, eeuwig ontroerend, opium voor zoveel.

Mendel, sonate opus 1, nummer 2. En nu van Jean-Pierre Ravi, Moment. Soms hoor ik onverwacht weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter ademen benemender geluid. Dat ik opnieuw naar je moet kijken of ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken, zolang ik dit bewaren mag. Kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen hoor ik de harmonie der sferen door alle dagelijksheid heen.

Berlioz, La Enfant du Christ. Als het nieuwe jaar begint en het is 12 uur geweest, dan staan overal de telefoons rood gloeiend van ma, pa, broer en zus, vriend en noem maar op, allemaal even nieuwjaar wensen. Maar dat was in 1827 iets anders. Ik heb hier een brief en die is van Jacob Jenes Seidsma. En die schrijft aan zijn ouders, maar eerst even een toelichting. 1827. Het is nog steeds een traditie in Vlaanderen. En dat was tot op de 50 jaren van de vorige eeuw, ook in Nederland, de nieuwjaarsbrief, waar brave kinderen opgestelde en op 1 januari voorgelezen wensen aan ouders, groot- of peetouders, tantes, ooms, geschreven op voorgedrukt papier met sierranden en illustraties, meestal op rijm en een zoetsappige boodschap bevattend, dat ze dankbaar zijn voor wat hun familieleden allemaal voor hen over hebben en dat ze ook in het nieuwe jaar gehoorzaam zullen zijn. Dit gedicht schreef de Groningse Jacob Jenes Seidsma voor zijn ouders. Nieuwjaarswens aan mijne lieve ouders te Buffalo bij de aanvang van het jaar 1827. De eersteling van het nieuwe jaar herinnert mij mijn kinderplicht om u, mij, onwaardeerbaar paar, mijn wens te bieden in gedicht. Gezondheid, zij uw duurzaam deel. Leef lang gelukkig en geheel. Uw wandel, zij in eer en deugd, zo heilzaam voor mijn tedere jeugd. Dat u de voorspoedzon bestraal, dat ramp nog onheil op u daal. Dat ge in ongestoord genot mij vormen moogt tot kind van God. En zinkt uw lichaam in het stof, dan vare uw ziel naar het hemelhof. Dit is de oprechte wens van uw lieve zoon, Jacob Jenes Seidsma, weeë den 1 januari 1827. Dat was nog eens een brief.

Uit Symfonia in A. Toon Hermans, De Zee. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven. Ik wil alleen zijn met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem. Ik wil luisteren naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen. Daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.

advertentie. In het Fries Dagblad zag ik een prachtige contactadvertentie. Boer, 42 jaar, zoekt boerin. Brieven onder nummer 211-563, bureau van dit blad. Daar hou ik van. Dat is andere koek dan het slappe gewauwel van autistische intellectuelen die in kwaliteitskranten hun verlangens voor een nieuwe partner openbaren. Man, 58, internationale oriëntering, grijs, easy klassiek, niet conventioneel, maar draagt wel mooie schoenen. Zoekt vriendin voor spiritualiteit en vermaak. Wil met haar de hoogste bergen bestijgen en in harmonie versmelten. Samen reizen over de horizon en elkaar betoveren met poëzie. Trefwoorden, stilte, diepgang, persoonlijkheidsgroei, alternatieve geneeswijzen, goede wijnen. Of geëmancipeerde vrouw zoekt maatje, hoogstaand knuffeldier, charismatische begonier, academisch niveau, authentiek en stijlvol, met relativeringsvermogen, correcte kleding, geen spijker, Armani-broek, wandelen in Schotse hooglanden, bezield en bezielend, met vleugels, verleden en toekomst. Ik voel je in de blauwe verte. Met Jacobsen en Van Es krijg ik de neiging om te zeggen: mag ik even overgeven? Want dan daarnaast, boer zoekt boerin. Ik lees het een paar keer over en zie twee sterke mensen. Boer zoekt vriendin. Geworteld in de aarde. Samen tillen aan de zware klus die leven heet. Versmelten in harmonie. 'S Nachts uit bed omdat de koe moet kalven. Altijd de onrust door de grilligheid van de natuur. Daarom nooit conventioneel. Iedere dag vraagt fantasie, aanpassing en improvisatie. Niet met een gedichtenbundel van Rimbaud staan zwijmelen bij een zonsondergang over verre vage heuvels, maar voor het donker nog het laatste hooi naar binnen. Met eerlijk zweet en sterke, droge handen. Geen golfschoenen of een pak van Hugo Boss, maar de stugge katoen van een besmeurde overal. En laarzen die bestand zijn tegen storm en blubber. Verleden en toekomst, het gaat altijd om vandaag. En voor de toekomst moet er zorgvuldig worden gerekend. Ik voel je in de blauwe verte. Ze voelt hem in het broeien van de warme stal en in de adem van een pasgeboren veulen. Nooit reizen over de horizon, maar af en toe een dagje weg. Want het bedrijf moet doorgaan. En het vraagt de dagelijkse zorg en kracht van allebei. De stilte en de diepgang zijn er op een zwoele zomeravond, wanneer ze samen onder de kastanjeboom moe en met stijve spieren van 16 uur gezwoeg verwonderd zwijgen. Ze zijn volkomen gelijkwaardig, anders lukt het niet. De emancipatie van de vrouw is eeuwen geleden al begonnen op de boerderij. Aangewezen op elkaar, in alles en onder alle omstandigheden. De tijd dringt, altijd, want de seizoenen laten zich niet dwingen. Dat helpt voor het ontwikkelen van relativeringsvermogen. De stal staat vol dieren, maar een knuffeldier komt niet in hun woordenboek voor. Dat is een attribuut voor kleuters.

Zweedse muziek van Lars Roos en nu Herman van Veen. Alles doet ertoe. Alles, alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet, dat doet ertoe. De strontvlieg op de paardenhoop, hij doet ertoe. Elke uitgesproken mening, hij doet ertoe. De gaten in de kaas, de druppel op de plaat, het duimen draaien, schietgebed, het doet ertoe. De ogen in het schijnlijk, ze doen ertoe. De komma in de zin, hij doet ertoe. Het dankje wel en alstublieft, het spijt me en pardon. Geloof geen hond die zegt dat iets er niet toe doet. Alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet.

En dit was Schubert, heel snel, vals, sentimentalis. En nu van Bart Ongering, even een opfrisser. Meester Bart is de meester van Nederland. Zonder zich te verdiepen in het politieke debat of onrealistische visies op het onderwijs, probeert hij verschil te maken voor leerlingen. Zijn blik op onderwijs en op schoolkinderen is een drijfveer voor vele leraren, ouders en leerlingen. Het hoofdstuk heet Rust. Het is maandagmiddag. Ik neem plaats op een terras aan de Savatistraat, op een steenworp afstand van de Universiteit van Amsterdam. Ik bestel een cappuccino en wil net beginnen aan de column van woensdag, wanneer ik word aangetikt door Erik, een oud-leerling uit mijn eerste jaren als mentor. Hij vertelde me dat hij inmiddels weer in Amsterdam woont en net aan een studie begonnen is. Ik bestel een koffie voor hem en we raken aan de praat. Erik vraagt me of ik ooit over hem geschreven heb. Ik vertel dat ik nog vaak aan hem heb teruggedacht, maar dat ik het nooit heb gedurfd om zijn verhaal te delen. Erik zegt dat hij het zou waarderen om zijn verhaal in de krant terug te lezen. Het zou als een cadeau aan zijn vader willen zijn, omdat zijn vader deze week zijn 55ste verjaardag zou vieren. Hoe gaat het thuis, Erik, met je moeder en met jou? Het gaat goed, meester. Mijn moeder en ik hebben rust inmiddels. En daar gaat het me om. Ik was net 2 jaar werkzaam op school, waar ik nu werk, toen ik werd gebeld door de moeder van Erik. Ze is even stil nadat ze me heeft gevraagd of ik een momentje voor haar heb. Aan alles aan haar stem hoor ik dat er iets helemaal fout zit. En dat zat het. Terwijl ik door het raam kijk en Erik zie lachen met de kinderen in zijn tafelgroepje, vertelt zijn moeder dat zijn vader is omgekomen bij een ongeluk in de bouw. Ze vraagt mij het nieuws aan haar zoon te brengen, omdat ze hiertoe nu niet in staat is. Ik slik en wil het liefst weigeren. Maar ik besef ook dat het niet om mij gaat. Ik verzamel alle moed en haal Erik uit de klas. Met klamme handen open ik de deur van de spreekkamer aan het einde van de gang. Eriks vragende blik voedt de stilte nadat ik tegenover hem ga zitten. Erik, je vader is vanmiddag omgekomen op zijn werk. Ik twijfel over mijn eigen kunnen. Had ik dit anders moeten brengen? Pedagogischer, warmer misschien. Maar hoe vertel je een kind over de dood van zijn vader? De stilte in de spreekkamer wint het van de troostende woorden die ik op dat moment niet voor hem heb. Erik schreeuwt, staat op en trapt een stoel tegen de deur van de kamer. Ik laat hem razen, maar ik sta daarna op om hem vast te houden. Ik houd hem vast, zoals zijn vader dat zou doen, maar nooit meer zal kunnen. Het spijt me, Erik, zijn de enige woorden die ik kan uitspreken. Daarna is het minutenlang stil. Misschien heb ik er nooit over geschreven, omdat sommige dingen niet in woorden zijn te vatten. Erik knikt en zet zijn lege kopje op tafel. Mijn pauze is voorbij. Gaat u erover schrijven, meester? Dat ga ik voor je doen, Erik. Het staat woensdag in de krant.

Haydn uit celloconcert in D. En nu van Huub van der Lubbe. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet. Zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Kan dat nou echt niet anders? Kan dat toch zoveel mooier? Met een schitterend vooruitzicht en geen vuiltje aan de lucht. Poëzie in de regering, banken overbodig. Alle generaals de pot op, alle legers op de vlucht. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? De straat terug aan mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het gesmolten pakijs tot pakijs teruggevroren. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogelvrij. Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regenen per se en ook met bakken naar beneden? Zo vroeg ik me vandaag af, alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog? Hoe prachtig zou dat wezen? Een feest om te ontwaken. Paleizen voor de meute. Nooit meer een geschil. Zomer in de zomer. En in april weer lente. Dat moet kunnen lukken met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog?

Rachmaninoff uit pianoconcert nummer 2. Ik heb een heerlijk boek ontdekt. Het heet Zware Kees. Wanneer ga je weer weg? En het is van Kees Wiersum. Zware Kees is wereldberoemd in de zeevaart. Het is het pseudoniem van de Noord-Hollandse kapitein Kees Wiersum, gezagvoerder van een Nederlands zware landingsschip dat wereldwijd wordt ingezet voor het vervoer van projectlading. En wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Kees heeft er een bijzondere literaire vorm voor gevonden. Geen reisverslagen, maar korte anekdotische verhalen uit het leven gegrepen. Zijn wekelijkse columns in het maritieme weekblad Schuttevaar zijn populair onder zeevarenden. En dan nu Wildersdonk. Alles verandert. Toen ik geboren werd, vlogen er nog passagiersvliegtuigen rond met propellers. Constellations heten die dingen, als ik me goed herinner. Maar al gauw werden de viermotorige propellervliegtuigen vervangen door gillende, gierende straalvliegtuigen die over ons huizen raasden. Zo erg dat ik, toen ik de kans kreeg, vluchtte voor het lawaai en de vooruitgang. Nu aan boord van mijn schip, in de almaar uitdijende havens van Antwerpen, valt mijn oog op een bouwwerkje dat daar niet echt thuis lijkt te horen. Op een zo te zien onverharde weg lopen een aantal mensen. Twee meisjes en een jongetje staan naast een huis met houten luiken voor de ramen. De meisjes zijn gekleed in een folkloristisch aandoende lange jurk met daarover een schort. Een van de meisjes houdt het jongetje van een jaar of 6 aan de hand. Verderop staat een vrouw met een emmer. Een klein kind kijkt enigszins angstig, maar veilig van achter haar rokken. De vrouw blikt eerder argwanend richting fotograaf. Ze is kennelijk geen pottenkijkers gewend in haar dorp. Naast haar staan een paar opgeschoten jongens. Alleen, allen met een pet op. Vol bravoer kijken ze richting fotograaf. Ze zijn niet bang voor die man met dat nieuwe wetse apparaat. Verderop in de straat zijn meer dorpelingen te ontwaren. Een van hen staat in de deuropening en lijkt te twijfelen of zij, of is het een hij, door zal lopen nadat ze de fotograaf gewaar is geworden. Er is ook een hand te zien. Aan weerszijden van de dorpsweg staan kloeke huizen met ommuurde tuinen. Ergens aan het eind van de dorpsstraat rijst een stoere kerktoren op. De spits van de toren wordt bekroond door een rank torentje met een lange spits. Zomaar een ansichtkaart van Wilmarsdonk. Een tamelijk welvarend Belgisch dorp. Ergens in het begin van de 20e eeuw. Op de brugvleugel stel ik mijn verrekijker scherp. Daar aan de overkant van het Churchill Dock heb ik tussen de containerkranen en de loodsen iets opmerkelijks gezien. Iets wat er niet thuis hoort. Het bouwwerk valt op als een paard en wagen dat eigenwijs tussen Formule 1 bolides aan de start verschijnt. Of als een stoomtrein op de hoge snelheidslijn naar Parijs. Of als... Maar hij staat daar toch echt, de toren van de kerk van Wilmarsdonk. De volgende avond na het werk peddel ik met de scheepsmountainbike richting torentje. En daar is hij, zwaar verwaarloosd. Scheuren in de muren van het langsdenderende verkeer. Getooid met kleine bomen op het dak. De toren houdt moedig stand. Maar is het enige overgebleven bewijs dat hier ooit een dorp is geweest.
van het dorp wordt volgens Wikipedia voor het eerst melding gemaakt in 1155. Nadat het in 1927 vastgegroeid was aan de haven van Antwerpen, werd het in 1985 gesloopt. Behalve de toren. Die staat daar nu ingeklemd tussen strakke loodsen en stapels containers. Bijna hoger dan de toren zelf. De onverharde weg is verdwenen onder beton en asfalt. Die toren, een anachronisme in de haven, is een fietstochtje en een verhaaltje waard.

0: Gluck uit de opera Orfeo e Eurydice. Nu van Bram van Meulen. Het is van avondzon en het glas van rode wijn. Het is van geel licht tussen mijn ogen. Het is van wind en koelte op mijn huid. Het is van rook en de reuk van vuur. Het is van stilte en de wolken in de lucht. Het is van vogels hoog daaronder. Het is van deze dingen.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagboxen. Pakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Where's all my soul, sisters?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken.